kotje dat vanaan geen jobbevlugger gaat. Morba banana gata utte modi kakri venye jivanagi bai pati.